voor die tantes van antes en alle klantes beklee onbezet van die plaas. Maar die tantes van antes beseft nu armantes die plaas is de enigste baas.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

Sonha ver. Kijk, daar ze komen met vier mieren en geen zon. Wie is die duivel? Wie zal die liefde komen red? Leven om als festival. Jij is altijd de laatste lach. Ik hoor sirenes, die wissen in nacht.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: Ons het jou gedaan.
1: Kom kyk by Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE. Bewaterd aan drummetjies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese en yamas, kinderetes en gezinscombinaties, geroosterde toebroodjies, sondagmiddag etes met nagereg, paar slaaie, gelaaide kaas en spek skyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies, van sag tot lekker pikant, wat elke keer die kol tref. Besoek ons by 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch by 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Ribs Etc. Dispatch en PE, die geur wat jou keer op keer laat terugkom.

Music langer dan van Chris als The Older I Get. Music langer dan van Chris als The Older I Get. Tony Jackson het voor het.

is Dawn Gibson, Woman, Sensuous Woman. Dolly Parton het voor het Code of Many Colors, Conway Tootie met Hello Darling. Tijd voor nog een splinter, nieuwe enkelsnit, dier niemand anders nie as Frank Rai. Good for the Soul is die 2026 country muziek EP en titelsnit dier die opkomende kunstenaar Frank Rai. Die project wat op 26 juni 2026 vrygestel is, meng nostalgische 90s country elemente met moderne storyvertelling. Die titelsnit Good for the Soul is 'n energieke country lied met die country musieklegende Tracy Lawrence. Die liedjie geskryf deur Michael Carter, Brett Kissel en Tim Nichols, vir eenvoudig country plesiere soos grondpaaie, whisky en die kragtige woorde van country musiek. So ek gaan hom nou vir julle, ja, hier is hy, Good for the Soul, Frank Rai en Tracy Lawrence vir die eerste keer hier op Luister FM.

0: as jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Krane drup, toilette lek.
2: Wat nou?
3: Bel Johan Plumbers.
2: Johan Plumbers!
1: Waterprobleme.
2: Weg in 'n hoogbank.
1: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079-3 8 2 4

Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

0: Ricky, my bro, ons is eindelijk Maricella.
1: Awe, Snotty. Awe.
2: Lieve jemel, maar is warm. Ik moet die aircon laten rechtmaken. Die heeft de vat aan mij.
3: Raad die zomer te veel voor jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak een draai voor een gratis lekkasietoets. Ons verschaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
2: Nee. Ik nou dat. Cool, man. Ja.
3: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Groot Warmer. 041-581-3899.

waar die vlammen lek. Het is mijn hartse plek. Vergeet van gisteren, morgen is nog een dag. Samen zal ons heil, en samen zal ons lachen.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: Klein.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
2: Good love is a never-ending story. Cannot

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

stallo op mijn voertop en ik hol. Na mijn meisie laat ze luisteren naar mijn hartklop van die jol. En anders krijgt u daar iemand die me ziet stop. Met zijn leerbroek en zijn baikie en zijn hoed op. Zijn meisie en zijn pellen noemen hem Bebop, maar hij is Bobby.

dat is vol. Je gebruikt mijn moves en vraagt niet eerst permissie. En je stapt mij ook en zegt niet eerst als kiesie. Ik daag je uit de Lumbo-competitie. Bobby Jansky. Tien McNally.

mij. Ik woon er niet eenvoudig of jij. Of jij alweer die tekens voor mij. Want elke lieve ochtend als de zon opkomt. In één kant van mijn bed is nog glad. En al mijn kleren leeuw op in maat.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

veel meer wat ik wou zeggen en wat ik oor wou hebben. Maar hier in donker Afrika, wat zoveel van ons vraagt, wat zou het kosten om net

mij gooi. Nou hol ik lekker en mijn benen voel al sterker. Maar die volgende oomlik zie ik rooi. Ik voel een steekpijn recht onder mijn broeklijn, alsof iets mij onophoudelijk wil stuit. Ik zie een lucht schijn

woorden deun is mijn andere woorden leven. Wat daarom die leven maak ik tikkie draai. Als jij van mij kan zeggen of jij in mij nog steeds wil heen, zal ik vanaan bij jou kom leen. Als wat hier treed links en hier treed rechts, twee treed achter en toe een trek haar terug. Als jij van mij kan zeggen of jij in mij nog steeds wil heen, dan doen ons die bok om dan.

woord die deuners, mijn ander woord die leven. Wat daarom die leef, je maak je tikkie trein. Als jij van mij kan zeggen of je in mij nog steeds wil leeg, zal ik vanavond bij jou kom leeg. Die duinen, mijn handen hoor die leven. Vat daarom die leef, je maak je tikkie trein. Als jij van mij kan zeggen of je in mij nog steeds wil leeg, zal ik